0: Golf.
1: Ja, dat wird nog wel een verdaling met Friskfunk. Maar nou een avond Heike dat micro aan brengt wat me ouwe Markenrechte van Mannerheidsbrücken. Ik zou ja dir 20 en fein an dei, jammans kerren.

Ja, det wird nog wel een verdaling met Friskfunk. Maar nou naamt Heike dat micro aan brengt wat me ouwe a Markenrechte van Mannerheidsbringen. Ik zou je het juist wanneer fijn aan jij, jammerskerin.